0: en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada-Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada-Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe! De hardste, de beste! Hans Geersing!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Türk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: net 8 uur geweest en waarschijnlijk ben je ineens lekker wakker geworden. 1986 openen vandaag het uur hier even 8 uur met de Rolling Stones en Harlem Shuffle.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may be.
1: Good morning.
3: Eertweg in de ochtend.
0: Dat is de naam van het programma. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Luut van Eertweg en vanaf 3 september doe ik het programma hier bij Gold Oldies Radio. Het programma Eertweg in de ochtend. En dan zeg ik uiteraard ook waar je bent, wat je ook doet. Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Muziek zo dadelijk van Hervé Villard, Eurythmics, Rondé. Maar eerst gaan we naar de Fab Four, de Beatles. Goeie.

Tussen al die lekkere 60s, 70s, 80s en 90s, zo nu en dan natuurlijk ook een knipoog naar de gold oldies uit de 20s. En als je mij dan hoort roepen de freaky 20, dan hebben we dus weer zo'n lekker plaat uit die tijd te pakken. Dit was er zo weer naar 2021 Rondé en een grootste tot nu toe, denk ik, Hard to Say Goodbye. En ook de Fab Four hoorde je, de Beatles met Hello Goodbye in 1967. En we openen het programma vandaag met eentje van de Rolling Stones uit de jaren 80. Waar je ook bent en wat je ook doet, gold oldies radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Nogmaals, welkom en leuk dat je luistert. Zo dadelijk Hervé Villard, maar ook de Eurythmics.

Capri Sefini. Alweer zo'n lekkere gouden ouwe hier bij Gold Oldies Radio. Deze kwam uit 1965 en was afkomstig van Hervé Villard. En we hadden eerder in het programma nog de Eurythmics met Love is a Stranger. Nog een keer kennismaken. Mijn naam is Luud van Eertweg en dit is Eertweg in de ochtend. Vanaf 3 september ben ik jouw gastheer tussen 8 en 10 uur. Net voordat Frans van der Drift aan zijn programma begint. Dit is Eertweg in de ochtend met daarin een mix van 60s, 70s, 80s, 90s. En zo nu en dan een knipoog naar een Gold Oldie uit de 20s. Gold Oldies Radio staat voor de beste muziek uit 60 jaar muziekhistorie.

vandaag wel een heel persoonlijk testlijstje in dit testprogramma. Ja, testlijstje in het testprogramma, kan ik dat zo zeggen. Je hoorde Cliff Richard en de Day and Matt Marie, muziek uit 1967. En zo dadelijk gooien we de laatste getalletjes om. Gaan we naar 76 met Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. Ik zeg zomaar, waar je ook bent en wat je ook doet, Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. En de hele dag krijg je vandaag de mooie programma's van Frans, Henry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienertijd en ook later natuurlijk.

0: beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
0: De classics zijn van ons. De classics zijn van ons.

Muziek uit allerlei landen. Dit was het groepje The Raspberries uit Amerika met Don't Wanna Say Goodbye. Een lekkere hit uit, wat zal het geweest zijn, 1972. En daarvoor, uit hetzelfde decennium, Gallagher en Lyle. Dat was een duo uit Engeland met I Wanna Stay With You. Als nieuws we nu Engeland gehad hebben en we hebben Amerika gehad, gaan we bij het volgende terug naar Italië. Maar ook weer een tikkeltje Nederlands, want Hans van Hemert hoorde de Italiaanse band Cardinal Point, El Puento Cardinal of zoiets dergelijks, heeft het naar Nederland gedirigeerd, zeg maar, en scoorde met hen samen een groot hit in 1972. En dat heette Mama Papa. Hey!

De mooiste oldies hier bij Gold Oldies Radio. De muziek die jij wil horen. Je hoorde The Searchers uit 64 met Don't Throw Your Love Away. Als ik zeg My Way, dan zeg je de allereerste versie. Is natuurlijk van Claude François. Heet officieel Comme d'habitude. Komt uit 1967. De eerste Engelstalige versie was van Paul Anka. En heet My Way. Die komt uit 1969. En er zijn veel uitvoeringen bekend. Zoals die van Frank Sinatra, Shirley Bassey, Elvis Presley en Herman Brood. De versie die ik nu ga draaien is van de Franse zigeunerband The Gypsy Kings. En die is wel heel mooi. Ze hebben hem genoemd Ami Manera.

Wel lekker muziek, hè? Tussen al de 60s, 70s, 80s en 90s draaien we natuurlijk ook de 20s, zoals ik al een paar keer verteld heb. Dan noem ik dan een freaky 20, ja, een freaky 20. En in 2004 was er zo'n freaky 20 van de band Keen uit Engeland. And this is the last time. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Frans, Henry, Dennis en Felix. En bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienertijd. En later en heb je ooit ideeën of andere tips. En wil je een bijdrage leveren aan dit programma, dan kun je een e-mail sturen naar Lut. Dan schrijf je met L-U-U-D, apenstaartje goldoldiesradio.nl.

Buiten een Freaky 20 heb ik natuurlijk allerlei freaky plaatjes, liedjes die ik graag draai, die bij mij een streepje voor hebben. Nou, dit was er zo een, 1964, Van Morrison and Them and Here Comes the Night. En daarvoor is een ander ding van Rob de Nijs. Veel mensen vereenzelvigen zich met de tekst uit Foto van Vroeger. Het mooie gevoelige liedje van Rob de Nijs uit 1980. Ik zie dat het weer bijna tijd is om afscheid te nemen. Het is weer bijna tijd voor nieuws en weer. Met andere woorden, ik ga een eind aan breien. Time is going fast when you're having fun. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de collega's. Een prettige voortzetting van deze donderdag. Een fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. Straks na het nieuws is er uiteraard weer meer Golden Oldies Radio. Nu Elvis Presley.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Türk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland. Don't it all these

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen, dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4 terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oudijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Wat een mooi begin weer van de Tour van France. Een hele goede morgen. Leuk dat we weer samen zijn. En dan blijven we tot 12 uur. Tenminste, ik blijf tot 12 uur hier. De muziek voor jou starten. En ik hoop dat jij blijft hangen. Ja, anders zit ik hier eenzaam en alleen. En dat kan de bedoeling niet zijn. We begonnen met Shake All Over. En nu, The Time. I Know It's For Real.

Het was een zomerhit voor deze dame. Ja. Donna Summer, zij was te horen. In de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. The sound of Extra Gold. Je hoort de mooiste muziek weer uit onze jeugd. We gaan weer ver terug in de tijd en we halen allemaal...

0: maar Frank wist ons te boeien. En dat deed hij met Kronenburg Park. En mocht je daar niet willen wandelen, dan zijn er natuurlijk nog heel veel andere mooie plekjes. Zo weet ik dat Boudewijn op dit ogenblik loopt in de Ardennen, in de Belgische Ardennen. En die zijn ook de moeite waard. En op dit ogenblik wordt ook geluisterd in Seyssele. Ik weet het, Patrick is er. Goedemorgen, Patrick. En zoals jij weet, in de Tour van France reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 4 augustus 1990. MC Hammer, die naam zegt je vast toch wat, bereikte de nummer 1 in de Nederlandse hitparade. You can't touch this.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: maken er een feestje van. Hè? Have a time. In de toer van Frans. Bij Extra Gold en Golden Oldies Radio.
1: This is Radio Extra Gold. Extra Gold. Wow. Your everyday blast from the past.
0: Vijf weken lang bleef You Can't Touch This op de hoogste plaats. Maar toen zag London Beat kans de top te bereiken. En dat gebeurde op 8 september. Ik heb aan je gedacht. I've been thinking about you.

geen moment uit mijn hoofd. Ik blijf aan je denken. I've been thinking about you. Ja, prachtig. Het was een late zomerrit, mogen we wel zeggen. En ook London Beat bleef lang aan de top. Terecht, dacht ik zo, terugkijkende. En dan Matthias Rijn met Verdammt, ich liebe.

0: Ik liep dich nicht. Maar ik wil niet dat je bij me weggaat. Oké dan, verdammt. Ich liebe dich klonk. En dan zijn we toe aan een mooi nummer. Een prachtig kwaliteitspopje in de show. 3 november 1990, de Steve Miller Band.
1: Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all.

Joker. Nou, heb ik iets te veel gezegd? Geweldige pop toch? Ja, een ogenblik was dat natuurlijk de Steve Miller Band in de Tour van Frans. En dan zijn we terechtgekomen bij de laatste in deze High Five. Dan hebben we die nummer 1 noteringen voor deze week weer gehad. Maria McKee heb ik nog over. En zij is hier met Show Me Heaven.

goed. Wil ze dat je haar verwendt? Ja, ze roept in ieder geval heel hard, show me heaven. Volgende week weer 5 nummer 1 noteringen uit de hitparade van toen. Zorg dat je erbij bent, dan mis je niks. En nu weer terug naar de jaren 60.

Op de rand van het jaar 67, 68. Toen was het een singlesucces voor Sir Tom Jones. Oh, en dit is ook lekker. Dat herinner ik me nog goed. Kenneth Heath.

kunnen we dus draaien voor alle truckers die op dit ogenblik via Bluetooth keurig netjes luisteren naar de Tour van Frans bij Extra Gold of Golden Oldies Radio. En dat gezegd hebbende, kunnen we gelijk even naar deze club. Ook dat was een zomerhit. The Gibson Brothers en Que Sera.

En zoals al zeiden, go, go, go, ja. Geweldige club, hè, die Gibson Brothers. We halen ze regelmatig in de show en dan zorgen ze ook voor een heerlijk stukje muziek. En over mooie muziek gesproken, hier zijn Creamfield,

beginjaren dat ik DJ werd, heb ik dit nummer heel veel gedraaid. Greenfield & Cook, ja, prachtig. En Only Lies. Daar reageert helemaal niemand op. Dat is toch een beetje raar. Lieve luistervrienden, er zijn weer wat Facebook-vrienden van mijn jaren vandaag. Is het leuk als ik ze even noem? Nou, voor ons misschien niet, maar voor de jaren wel. Die vinden het leuk als hun naam even klinkt. Hier bij Extra Gold of Golden Oldies Radio. Ik mag een vier noemen vandaag. Klaus van der Linden is jarig. Laila Verlooy ook. Brunhilde Kuiper heeft er weer een jaartje bij. En last but zeker niet least, Annelies Laban. Klinkt dat raar, hè? Half Engels, half Nederlands. Beetje een rommeltje dan, hè? Afijn, waarom doe ik dat dan ook eigenlijk? Zal ik een mooi plaatje draaien? Nou, deze is wel wonderful, luister maar. Het is alweer een tijdje geleden dat dat bij ons in de hitparade stond.

En nog een keertje. Wie was dat ook weer, Frans? Ik ga het je vertellen. Frans Gaal. Straks in de tweede uur een top 5 van Casey en de Sunshine Band. En dat wil je natuurlijk niet missen, dus blijf hangen, hè.

Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

Rainbow. En C'est ma vie. Dat zijn de mooie klanken. En hij opende de tweede uur van de Tour van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Na deze, die ik nu ga starten, komt de top 5 van deze week. Maar eerst nog Gilbert O'Sullivan.

0: na zijn grote hit Nothing Rhymed bleek hij toch een hit wonder. Hè? Hij heeft er een aantal gescoord. Deze kwam uit 1971. Gilbert O'Sullivan was dat. En dan is het tijd voor de top 5. Dus...
1: 5 hits in a row.
0: Precies. Casey and the Sunshine Band vandaag. 2 alarmschijven hebben ze gehad. 10 hits in onze Nederlandse top 40. En 5 ga je natuurlijk horen. De allergrootste. Te beginnen op nummer 5 met deze. Get Down Tonight.

Altijd lekkere muziek voor een feestje, toch? I'm Your Boogeyman van Casey and the Sunshine Band. Ja, ze hebben ook gevarieerde muziek uitgebracht, dus af en toe hoor je ook iets anders hier in de show van hen. We zijn terechtgekomen in hun top 5 op nummer 3. En daar vinden we deze. Ook die is de moeite waard. Je hoort Give It Up.

iedereen wil verkering met je. Dat zei hij, hè. Maar ik doe mijn best om je mijn meisje te laten zijn. Ja, goede gedachte. Give it up, zo heette het. Hey al, er is een variatie in zijn programma. Toch mooi dit. Blijf bij me. Please don't go. Op 2.

Ja, dat was even een mooie plaat, toch? Van Casey and the Sunshine Band. En dan kijk ik eventjes op welk moment we dus nog eventjes het overzicht kunnen geven. Daar heb ik een jingle voor nodig. En natuurlijk heb ik die niet paraat staan, want je weet het. Ik maak er soms een zoortje van in mijn programma. En het is live, dus ik kan het ook niet corrigeren. Maar daar heb ik hem toch. We begonnen met Get Down Tonight op nummer 5. Op 4 was het I'm Your Boogeyman. 3, Give It Up. En op 2, Please Don't Go. En zo kwam het toch allemaal goed, kun je wel zeggen. Ja. En zo wil ik het ook graag hebben en houden, toch? That's the way I like it. Hier is de nummer 1 in de Casey and the Sunshine Band top 5. Een mooie afsluiter. Dat zul je met mij eens zijn, toch?

En dat was het ongeveer voor deze week, lieve vrienden. Volgende week natuurlijk weer een hele andere. Ik ga je nog niet vertellen welke je dan kunt verwachten. Want dan is eigenlijk de lol eraf, zou je kunnen zeggen. We gaan gewoon door met de show. En dan komen we deze tegen.

als tiener toen dit een hit werd. For the Trucks. And love is all around. Ja, en als ik dat zeg, dan kom ik vanzelf ook terecht bij deze formatie. Sutherland Brothers and Quiver and the Arms of Mary.

0: ik wou dat ik in haar armen lag. In the arms of Mary.
1: Ja.
0: Wishful thinking?
1: Ja, misschien wel.
0: En dit is een nummer dat je eigenlijk bij andere radiostations niet hoort. Ik mag hem graag draaien, zo af en toe, in de Tour van Frans. Rudy Bennett. En hij zingt Amy.

0: Zozo.
1: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
0: Nee toch?
1: Voor iedereen is er...
2: En wie hebben we daar?
1: Frans van Udrift.

met een enorme vingervlugheid. Carlos Santana. En Santana. En Oye Como Va. Mocht je er wat later bij zijn gekomen, ik kan je nog vertellen dat wat je gemist hebt vanavond kunt terugluisteren bij Extra Gold. Dan wordt mijn programma herhaald. Direct na het programma van Peter Fracking, die tussen 9 en 10 zijn best doet. En dan tussen 10 en 12 kun je weer op mij rekenen. En ook zal ik nog later op de dag een terugluisterlink plaatsen op de Facebookpagina's. Dan kun je die ook gebruiken op elk gewenst moment. The Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

wij mannen doen wel stoer en zo. Maar ze hebben gelijk. En daar mogen ze terecht zingen. We are the lifeline of mankind. The Love Unlimited was dat.

Ja, natuurlijk weer het geluid uit Volendam. De band zonder naam, BZN, zoals we zo kort mogen noemen. En Mon Amour was dat. En dan een van de leukste jukebox klassiekers. Hier is Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal was dat in de show. Lieve vrienden, ik kijk op de klok en ik zie dat het de hoogste tijd is om van je afscheid te gaan nemen. Maar dat doe ik nog wel eventjes met deze klanken. En volgende week ben ik er weer, dus heel graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie. The best story station.
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: Golden Oldies Radio. Dust off those dancing shoes.

0: and you wonder. I wonder how, I wonder why.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier oponthoudt. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: it's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer.
1: Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staan nog 6 kilometer file vanaf knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.
2: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Woon. Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is echt heel oud, uit 1963, maart 1963, het voorjaar. En toen kwam hij verder als de 13e plaats in de, ja, wat had je toen, hitlijsten? Nou ja, wat er voor door moet gaan, dat is allemaal niet zo spannend, die hitlijsten van toen. Er werd wel wat aangerotst natuurlijk, Africa van de Jumping Jewels op het originele Philips label. En ze hebben niet het middenstukje eruit gedrukt, want dat zie je vaak bij tweedehands platen. En dan mensen die drukken het middenstukje eruit. Niet doen, niet doen. Dan blijf je een beetje origineel. Goedenavond, het is 5 minuten na 6 uur. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. Het is vandaag donderdag de 6e alweer. En we gaan afstreven op een iets wat...
1: Goedenavond.
0: Nou, dat klinkt ook niet echt hi-fi. Een iets wat koelere tijd van het jaar.

Nou, het wordt weer een rondje koptelefoon uitwringen. Want het is, of zondag was het heel warm. Maandag, dinsdag, ja. Het is nou donderdag en de temperatuur is wel iets gezakt. Maar die warmte blijft natuurlijk ontzettend lang hangen. Dus ja, ik vind het geweldig. En ik heb al, nou er komt dadelijk al een zoekmachine uit de zomer van 1990. Het top 10-netje kwam nu verder als de 9e plaats. Nogmaals, goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. En dank aan daarvoor platendraaiers. Hallo alle andere platendraaiers. U bent alles zo druk bezig met dit radiostation. Tijd voor een zender, hè? Dat is nog de laatste wens. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk. Het is 6:10 bij ons. Goedenavond. En als u zit te eten, bon appétit. En dat eerste singeltje van de Jumping Jewels, dat was ook stokhout afgetrapt en nog met een iets wat versleten naald. Dus dat zijn alle ingrediënten om het nou niet echt goed te laten klinken. Maar wij maken er het beste van. Dus dat zet je spul op mono. Het gaat wat moeilijk met de computer, maar dan komt het allemaal wel goed. Oké, we blijven even hangen in de jaren 90. Maar veel jaren 90 trouwens, dit eerste uur. The Fun Love Incredibles en Scooby Snack. Scooby Snack, zou dat zijn? Omgedraaide frikandel. Frikandel met oogjes. Ja.

Ja, ik weet wel, toen dit net uitkwam, was een bijzonder plaatje. Want ja, dat is een hele rare, ja, een rare binnenkomen eigenlijk. Het is wel wat vrolijks, hè? Zo op de donderdag, het is 6:15 geweest, of 6:15. En zitten de aardappels al erin?

0: 95. Nee, dit is gewoon een cd'tje, sorry. Maar wel leuk gedaan, zo in mid-jaren 90.
1: Mooie tijd, jongens, mooie tijd.
0: Ja, het is nu ook een mooie tijd, want het is lekker weer. En we gaan luisteren naar Ella en de Miles.
1: Een beetje droevig plaatje, zeg maar.

Ze is van 74, deze dame. Ze is dus 52 jaar oud. Alanis Miles heet ze. Niet Alanis Morissette, dat is heel wat anders. Alanis Miles. En Song Instead of a Kiss. Zonder de warmte, ja, ik denk dat ik veel in de warmte heb gezeten. Plaatje komt uit januari 1993 en altijd een bescheidentje ermee. Kom niet verder als de 32e plaats, maar wel mooi zo. Nou, dat was hem helemaal. Vanaf de rechter draaitafel.

stond net even naar de vloer te kijken van de radiostudio, maar daar mag wel een stofzuigertje overheen, jongens. Nou, misschien ik het zo zelf lekker ga doen. Carrying Me Home van Glowworm. Daar wordt hij natuurlijk flink geleefd, dus op een gegeven moment moet je even gaan puinruimen. Ik was bij een omroep in Lekkerkerk gedraaid en dat is een stofzuiger met zonder stofzak. Dat is leuk, maar dan moet je wel af en toe dat ding schoonmaken. Ik denk dat zuigt dat ding waardeloos. Ja, dat ding zat helemaal vol met allemaal prut. Nou, dan mag je dus op zaterdagmorgen dat ding leeghalen. Leuk klusje, maar niet eens. En dan, nou ja, toen deed je het wel weer, maar nee, is niet fris. Eet smakelijk, het is 7:30. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. En we gaan even terug naar lang verloren tijden met de volgende plaat. Let op. Het rauwe geluid van Chicago. Er valt een ingekorte versie volgens mij. Dit is niet de volledige versie, maar...

een zware ingekorte versie. Het is een heruitgebrachte persing. Hij komt origineel uit december 1969 en kwam niet verder als de 13e plaats. Ja, de lange uitvoering die staat hier helaas niet in de kast. I'm very sorry. Oké, nou even terug weer naar iets korter geleden. Uit 1991, de zomer van 1991. Nou, Level 42 via Golden Oldies Radio. Straks naar deze plaat even kijken wat het weer gaat doen. Of het nog warmpjes blijft. Ik hoop van wel.

een beetje een singeltje in de nadagen van Level 42. Want voor de rest hebben ze eigenlijk niet zoveel meer uitgebracht. Hè? Het is echt een jaren 80 band geweest. Maar ja, knakkers zijn inmiddels ook dik in de 60, denk ik. Het weer is vandaag donderdag de 6 augustus. Zondag is het 9. Ja, dan wordt het 24 graden. Zaterdag 23. En morgen is het vrijdag 22 graden. En regen? Nee. Ja, 0,6 mm. Dat is niet veel. Dat is gewoon een flutgetal. Dat kan helemaal niet. 0,6 mm. Nou, als je één keer niest, dan heb je hetzelfde, denk ik. Eet smakelijk. Het is 6:30 bij Cold Oldies Radio. En nu een hele fijne plaats. Die heb ik ook al lang niet meer gehoord. Die stond hier ergens op de plank. Hé, hey, dat is leuk. Plaatje van Lois Lane natuurlijk, hè. Ook een beetje in hun nadagen, want voor de rest is dat ook meer jaar, eind jaren 80 dat ze de dikke hits hadden. Maar hier zijn ze nog eens een keertje met te

Natuurlijk kennen we allemaal The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. Maar dit is eigenlijk wel wat leuker. Dat is wat minder vaak opgezet. The Valley Road. 1988. Nou, ik hoop dat je een beetje fatsoenlijk de dag bent doorgekomen. Deze donderdag 6 augustus 2026 alweer. En nog 4 maanden is het jaar afgelopen. Nou, even iets meer. 4 maanden en 3 weken. Dan zit weer van de week zat ze op tv over vuurwerk te praten. Want geloof ik, per 1 augustus is het vuurwerkverbod ingegaan. Alleen met verenigingen met vergunningen die mogen dan vuurwerk afsteken. Maar ja, ten eerste, hoe ga je dat controleren? Je kan het in de omliggende landen gaan kopen. Dus ik vind het een leuke uitdaging. Maar... Oké, dat zal wel goed zijn. Golden Oldies Radio, het is bijna 7:50. Goedenavond, als u net aanhaakt. Hoor, die man is piano spelen. Als je zo piano kan spelen, jongens, nou, dan ben ik wel jaloers op, hoor. Dat had ik best ook wel gewild. Maar ja, het zat er allemaal niet in. Een beetje plaatjes draaien, meer niet. En een hele langzame aan de Roch Voisin. En Helen. Zou dat zijn vriendin zijn? Zijn buurvrouw? Wie weet?

heb vannacht constant last van de koptelefoondraad. En dan blijf je hangen. Dat is echt nou, een beetje irritant. Maar goed. Dit komt uit januari 1 in 1991. Dimple D. Destijds verkrijgbaar op single CD, op singeltje. Zex Record. En op single CD zelfs. Drie formaten, jongens. Ik kon niet gek worden. Saka DJ. Witch for Love. Ja, Ben Liebels had hier ook mee te maken. Dat weet je natuurlijk zelf ook beter als geen ander. Het is 7:15 hier bij Goor op de Oldies Radio. Als je nou suggesties hebt voor het een of ander, dan kan je mailen. Staat op internet staat wel een adres waar je boodschap of je eitje kwijt kan. Dus leuke suggesties. Klachten, ideeën, u vult het maar in en het komt allemaal goed.

dit is geniaal. Dit komt uit 1975. Idi Amin. Idi Amin en die assistants of John Bird en Amazing Man. Het verzonnen dit. Wat moet je gebruikt hebben om dit te kunnen opnemen? Ja, als ik zeg maar niet, geeft volgens mij maar wel even leuk om te draaien. Het is 7:10, dus dit soort dingen dat kan je overdag allemaal verwachten via dit radiostation. En natuurlijk ook de standaard Gaudi Aldi Platti. Dit komt uit mei 1993. Ja. Weet je, in de na... Nou, niet in de na.

misschien niet een van de sterkste producten van Snap, maar wel even leuk om terug te horen uit mei 1993. Snap, ja, toch een dikke top 10 hit. Kwam niet verder als de vijfde plaats. Dus ze hebben het licht zeker gezien en zeker ook het lampje wat in de kassa brandde, want er is flink geld mee verdiend. Snap, dat was wel een, dat was echt een jaren 90 ding. Dat heeft wat geld opgeleverd. Wij streven af naar het nieuws van 7 uur. En straks vanuit een bloedhete studio, die hier nog steeds erg warm is, gaan wij nog een uurtje platen draaien tussen 7 en 8 via Golden Oldies Radio. Maar even terug naar 1968. Ai, ai, ai, ai, ai.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dit singeltje zo vaak gedraaid. Op al die radio's zo vaak gedraaid. Dat kwam uit mei 1991. Ja, natuurlijk een dikke top 10. De KLF en de Last Train to Trend Central. En kijk vooral naar de videoclip, want die is ook heel tof. Oké, welkom. Het tweede uur Felix van Dam. Tot vanavond 8 uur via Golden Oldies Radio. En wij gaan van de jaren 90 naar de jaren 60. Let op.

als je een beetje van de jaren 60 muziek houdt, dan moet dit een glimlach op je gezicht toveren. De Sharons. En I can't believe the zakjes, you've been my little girl. Ja, ja. En liefde wil wat. Het is 7:07. Goedenavond, u bent verbonden met het tweede gedeelte op deze donderdag. Felix op donderdag. Die met klotsende oksels achter de microfoon zit. En een koptelefoon, die moet je af en toe even onder water houden. Even uitwringen, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het is redelijk warm in de studio, maar wij snurren en ons wel doorheen. Ach ja. Bitter Tears van In Excess. Uit 1991.

ja, dadelijk is de zomer weer voorbij van 2026. En dan krijgen wij bittere tranen, want dan zit je weer in de herfst. En dan krijg je weer een zootje op straat en wind en regen. Ja, ik vind zelf helemaal niks, maar we zullen toch met z'n allen moeten ondergaan. Wel een goede muzikale bijdrage van In Excess. Met Weilen Michael Hutches. Bitter Tears uit augustus 1991. En dan kwam niet verder de 27e plaats. Nou, dat kan ik niet begrijpen. Het is een goede plaat iets, maar helaas. Wat gaan we krijgen voor weer? Nou, komend weekend wordt het 24 graden. Dat is best aardig. En dan maandag, dinsdag 25 graden. Maar die woensdag zou het weer 27 graden worden. Maar dat is een beetje ver weg. Dus wij gaan het gewoon netjes afwachten. Oh ja, ja, ja, ja. Mooie jingle dit.

Bijna 40 jaar geleden dit. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine nog samen. And the Words Get in the Way uit oktober 86, jongens, van het album Primitive Love. Ook op cassette te koop. Dus als je dan wat makkelijk of ze waren het in de auto draaien, dan kon je zo'n cassettebandje kopen voor 20 gulden, denk ik. Ja, muziek was toen ook al niet goedkoop. Singeltje 5,95, 6,95. En nu zijn de singeltjes nou 15, 16 euro als je geluk hebt. Je hebt ook singeltjes bij, ik zag van een singeltje van, ik weet niet meer wie, 79 euro. Oh, de avond van Boudewijn de Grote Avonden, of avond heet dat ding. Dat kwam toen binnen in de top 2000 op 1. Nummer 1. En die is nu te koop op single, maar daar moet je gelukkig 18 tientjes voor betalen. Ja, dag.

blijft dus hangen aan die koptelefoon. Trek heel die plug krom. Leuk. Nou, een beetje terug kunnen buigen. Hij doet het weer. Lady Don't Cry. Voor mij is dat een Italo-plaat uit de jaren 80. En hebben ze een sausje overheen gegooid in de jaren 90. In 1995. En kwam dit Red Cadet naar voren. Red Velvet en Lady Don't Cry. Beetje een slap aftrek, maar op zich wel aardig om even te laten horen. Zo rond 7:30, 8 bij ons. Ach ja, we hebben straks een weerbrief van een paar dingen uit het dikke boek voorlezen. Dat ligt hier geduldig te wachten. Maar onder andere gaan we deze even afhekken van Sheila E. en The Bell of St. Mark. Dit blijft altijd leuk, hè? Dit kan je 100 keer per dag een beetje overdreven. Maar eens in de zoveel tijd

De dame in kwestie is 68 inmiddels. Ja, dat kan je niet voorstellen. Ja, dat waren toen allemaal jonge kippetjes. Shilai. En zij is van december 1957. Dus nou, reken maar uit. Hè? De Belle of Sint Mark. Ik zei het al, altijd leuke platen gevonden. Gekocht dus uit voor 2,50 gulden. Dus dat was een stickertje op het hoesje. 2,50. Ja, het zal op, het zal. Gaan wij nu? Nee, we gaan nog even deze plaat draaien. Dat is wel leuk. Dit is ook al een beetje een zomerplaat. Dit, hè? Ja. Ook uit 1995. Michelle, dat kwam zo uit de hemel vallen. Hè? Met dit hitje. Michelle, I Can Feel. Via Golden Oldies Radio. Denk even aan dat stroom.

realiseer me dat ik zo naar de supermarkt toe moet om boter te halen voor brood. Dat is op. Trok net de koelkast open en ik, hey, de boter is op. Altijd boeiende informatie. Michelle zat ook nog een hitje met Love is History. Ook, voor mij kwam het ook uit 1905 of 94, weet ik niet meer. Dit was I Can Feel. Ja, voor de rest hebben we voor mij nooit meer wat van dat arme kind gehoord. Dus, oh, we moeten het boek erbij pakken. Nou, dat doen we na de volgende plaat. Dan gaan we dat zeker even doen. Golden Oldies Radio. We gaan plaatsmaken voor het Sjoerdo van dat jaar.

natuurlijk wel een beetje een zomersplaatje dit, hè? Dit kan je de zomer prima opzetten. Deze Tsuguru Fonochari. En Senzu Natona komt uit maart 1988. En kan niet verder zijn 26e plaat. En voor mij is dit later nog eens een keer gedaan met Paul Young. Maar in de jaren 90, 91 of zo, klinkt zo bekend moe. En ik denk, hé, dit heb ik vaker gehoord. Maar dan met nog een maestro erbij. Maar dat maakt niet uit. Het is 7 over half 8 bij ons. Goedenavond, u bent verbonden met de Golden Oldies Radio. En we hebben even een muziekje erbij. Even het singeltje afzetten. Zo. Dan hebben wij een groot dik boek voor ons dat vertelt dat Chubby Checker brengt zijn eerste single The Twist in de American Bandstand. Enkele weken later komt de single op nummer 1 in de Amerika uit. Wanneer The Twist in 1962 opnieuw op nummer 1 staat, is het de eerste single die in twee aparte runs aan de top komt. Pas in 2020 gebeurt dat opnieuw met All I Want Is You For Christmas. All I Want For Christmas van Mariah Kip Carey. Beetje afzeiken, maar ja, is ook niet netjes, zeg maar. Mensen heeft die lacht zich elk jaar het lazer met die plaat. Want iedere keer wordt dat heruitgebracht en het wordt zo vaak gedraaid. Je weet gewoon, als je een kerstplaat maakt en het is succesvol, komt die geit elk jaar op de zender. Dus daar zit ka-ching, kassa. Nou, in 1964 maakte Rod Stewart zijn tv-debuut op de BBC in The Pete Room. Hij speelt dan de Hochi Kochi Man. De beelden van het programma werden helaas vernietigd. Dat is heel spijtig, dat is wel vaker gebeurd. Met tv-banden, dat het allemaal nog op dikke videobanden gedraaid. Ja, wist je maar, want die banden waren natuurlijk peperduur. Dus nou ja, toch maar de wiskop eroverheen. Ik snap het wel, maar ja, achteraf jongens. Maar ja, achteraf kijk je een paar te seconden, zeggen ze altijd. Een verkoerseconde, weet ik veel. Nou, de Beatles brengen in 1965 hun vijfde album uit, Help. En in 1982 gaat in New York de film in première The Wall. Wie kent hem niet? Nou, de tweede film van Madonna komt uit in 1987. Who's That Girl? Nooit gezien. Ik zou wel eens een keertje willen zien, maar dan op VHS-cassette. Dat is altijd leuk als je dat kan opzetten met een videorecorder erbij. Dan kan dat echt in die sfeer kan dat bekijken, zo'n film. Nou, wat hebben wij hier? Lisa Loop, 1994. We praten trouwens over 6 augustus. Hè. Lisa Loop staat voor eerste keer, staat voor een eerste van 3 weken op nummer 1. In de Billboard Hot 100 met Stay, I Missed You. In de Hot 100, ja, ja. Nou ja, wat wel slordig is, 2004. Funk soulzanger Rick James, 56 jaar, wordt in zijn huis in L.A. dood aangetroffen. Zijn hart had het begeven na jarenlang cocaïnegebruik. Ja, doe het dat ding niet, jongens. Ga niet aan de snuif. Nou, tenslotte 2009, Willie DeVille, bekend van de hit Hey Joe, verliest de strijd tegen alvleesklierkanker. En hij breekt in 1977 door. Jammer, want hij heeft leuke plaatjes gemaakt. Hij had geboord op deze dag. Joe Sims, 1959, zou trouwens overlijden. Dat wist hij niet in 2022. Joe Sims kennen wij van de hit Come Into My Life. Zij is niet meer onder ons. Gary Hallowell, geboren in 1972. En nou voor de rest, Ton Scherpenzeel, wie kent hem niet? Kajak, geboren op 1952. Nou, die leeft volgens mij nog. Even de handel op de grond zetten. Dan gaan wij dit langzamerhand afsluiten en plaatsmaken voor een dansbaar plaatje via Golden Oldies Radio. Het is inmiddels 11 over half 8 bij ons. En dit komt ook uit The Great 90s. Hathaway, Hideaway, The Lacey. En dit blijft ook altijd leuk. I'm

Ja, dat is om van stil van te worden Paul Simon. En het is de B-kant van The Boy in the Bubble. Dat is trouwens de remix, het singeltje Heart and Bones. En dat kwam van uiteraard het alombekende Graceland. En dat is trouwens, dat zijn echt, als je goede persing hebt, dan is dat mega strak opgenomen. Dat deze in de jaren 80 erg goed. Het is 8 bijna. We gaan afwassen dadelijk. Of niet? Is de afwas al klaar? Of staat hij inmiddels in de machine? Dat kan. Dan is het grootste leed al voorbij vanavond. Nou, dan kan je even afzakken met Glenn Free. And You Belong to the City. Ook een beetje zomerplaat, hè? Terwijl die uit december 1985 komt. Maar dit kan je de zomer opzetten, hoor. Een barbecue erbij. Bij van die tuinkaarsen. Wel even uitkijken, graag. Want dan haal ik fik de boel af.

was ook nog een hitje in 1985. De Hete Zon, Glenn Frey. En deze bebaarde meneer die heeft nu voor ons gezongen You Belong to the City via Golden Oldies Radio. En dat kwam van een... Oh, dat kwam bij Miami Vice vandaan. December 1985. Ja, ik vond het niet zo'n leuke serie, maar misschien ook het is misschien nu ook een beetje gedateerd. Iets te gladde boys, gladde pakken. Ja, het was wel zeer populair, want voor mij kregen er een paar miljoen mensen naar. Maar ja, dat is ook niet helemaal eerlijk, want je had maar twee zenders. Dus ja, het was of de een of de andere kant. Keuze nul. Ja, sorry natuurlijk. Ja, had je een hark op dak. VAF, UAF. En dan moest je maar zoeken naar die zenders uit Lopik. En voor mij was Nederland 1 was kanaal 4. En UAF Nederland 2 was 27. En Nederland 3, wat in 1988 in de lucht kwam, was kanaal 30 UAF. Jongens, ja, dit zijn de technische gegevens voor de echte analoge freaks. We gaan afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Rommelige uitzending trouwens. Het zal door de warmte komen. Oké, niet klagen, maar dragen, zei ze altijd. Fijne avond verder. En ik laat je achter met, even kijken, C.G. Lewis, R to the A, uit ook mid jaren 90. Nou, geniet van de avond nogmaals en nou, slaap lekker, want dat is belangrijk. Ah, ja. En volgende week hoop ik weer op deze stoel te mogen zitten tussen 6 en 8. En nou, alle platendraaien van deze radiozender, hartelijk dank voor de aandacht. Geniet ook allen van de avond en alle nieuwkomers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Juni Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken, waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van bietplantages en fietsvierdaagses. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Het land waar ik thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft balkenende in zijn zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de Febo trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer oranje...

Uit het land waar je doorheen rijdt, in 3 uurtjes. Met een ander dialect, elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Kom uit het land van Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte. Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is. En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft het. Het land van prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Het land waar ik verloren heb en bedrogen ben. Dit is het land waar ik geboren en getogen ben.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Kudde Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

was.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
4: The best music. Golden Oldies Radio.
5: I want to talk to you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

was.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Peggy Lee, ze wenste je een sweet, happy life. En dat deed ze al in de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 6 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Janine van der Drift zet zich in voor het welzijn van koe en kalf. De speld Samen zijn voor mantelzorgers. En de tentoonstelling Geheimtaal. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: The Pretenders en If There Was A Man. 1987 was het jaar. En daarvoor Jamie Lawson en Wasn't Expecting That. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het welzijn van koe en kalf. Dat staat voorop bij Kalverliefde. Een initiatief van Janina van der Drift. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Janina, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, je bent oprichter van Kalverliefde. Wat betekent dat precies? Waar ben je dan oprichter van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben oprichter van Kalverliefde. En dat is biologische zuivel van boeren die het kalfje bij de koe houden.
1: Ja, want de meeste kalfjes worden bij de koe weggehaald vanwege de melkopbrengst.
2: Klopt, ja. Dus ja. Om een melk te kunnen geven moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen. En dat kalfje wordt eigenlijk direct na de geboorte weggehaald.
1: Ja, en wat is daar het nadeel van?
2: Ja, je kan misschien wel wat bij voorstellen dat zoogdieren, zoals de mens, de koe, een hond, een paard, een konijn, er baat bij hebben om op te groeien bij de moeder. En niet alleen vanwege de melk die ze kunnen drinken, kunnen zogen, zoals het woord eigenlijk zegt, maar vooral ook om te kunnen genieten van de zorg die het ontvangt van het moederdier.
1: Ja, ja. Want zo'n moederdier, of het nou een koe is of een ander beest, dit is ook een soort voorbeeld. Hè? Die kleintjes moeten zich daarna richten.
2: Ja, zeker. Dus zo'n moederdier, dus in dit geval dan een koe, heeft echt een voorbeeldfunctie voor het kalfje. Dus ze leren ervan grazen en ze leren sociaal gedrag, dus hoe ze zich kunnen gedragen. En eigenlijk het hele reilen en zeilen krijgen ze op die moment, of van de boerderij krijgen ze eigenlijk op die manier eigenlijk automatisch al mee van de moeder. Dus het is eigenlijk een hele waardevolle leeromgeving voor het kalf om op te groeien bij de koe.
1: Ja, maar dat gebeurt niet overal. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Wil dat allemaal gaan gebeuren? Want het is nogal een conservatieve bedrijfstak, hè, die boeren.
2: Nou ja, ik denk ook wel dat de boer de melkveehouder aan zich onder druk staat. Het is natuurlijk niet makkelijk om in Nederland melkveehouder te zijn. En de druk om voldoende melk te produceren om het hoofd boven water te houden is gewoon groot bij boeren. Maar dat wil niet zeggen dat er ontwikkelingen zijn om het dierwelzijn te verbeteren. En kalf bij koe is daar een hele belangrijke grote stap in. Dus voor melkveehouders een hele grote stap om het kalfje dus wel bij de koe te laten. Want het kost ze ook melk. Dus een kalfje dat bij de koe loopt, zo noemen wij dat dan, drinkt bijna twee keer zoveel melk op. Als dat hij zou krijgen als de boeren het kalfje.
1: Ja, dan is de opbrengst anders dan bij een, bij een koe die het kalfje verwijderd wordt. Maar ja, dat is een economisch verdienmodel dan. Maar het zou toch beter zijn als het kalf bij de koe blijft, maar dan wordt de opbrengst minder.
2: Klopt, dus de opbrengst wordt zeker minder als het kalfje bij de koe blijft. En ja, daarom hebben we met Kalverliefde ook de kalf bij koe toeslag. Dus wij compenseren eigenlijk de boer voor het verlies in melk. Ja. Dus voor de extra melk die het kalfje, die eigenlijk aan het kalfje kwijt is, omdat het kalfje gewoon bij de koe drinkt. Ja. Daar betalen wij de boer gewoon voor.
1: Ja, een soort subsidie dus eigenlijk.
2: Ja, je betaalt eigenlijk de juiste prijs voor melk.
1: Ja, zoals het eigenlijk zou moeten.
2: Zou moeten.
1: Ja, u hebt Kalverliefde in 2022 opgericht. Zijn er boeren die het al bezig zijn met die kalven bij de koe houden? Groeit het of blijft het een beetje stabiel?
2: Ja, dus toen wij in 2022 begonnen, toen hadden we eigenlijk drie boeren die al het kalfje bij de koe hielden. En nu zitten we op 9 melkveehouders die aan ons leveren. En een aantal daarvan zijn het kalfje bij de koe gaan houden vanwege Kalverliefde. Dus dat zijn wel echt boeren die heel graag zoveel mogelijk met de natuur meeboeren. En er misschien wel van droomden om het kalfje bij de koe te houden, maar hadden daar gewoon de economische middelen niet voor. En nu Kalverliefde er is en wij dus dat melkverlies compenseren, zien zij er ook de mogelijkheid om het kalfje bij de koe te houden.
1: Ja, en je kan die melk, want dat is andere melk dan die fabrieksmelk, om maar even te zeggen, die is ook in de winkels te koop.
2: Klopt, ja. We zijn gewoon te koop bij de supermarkt. Ja, ja. Roze pakken.
1: Roze pakken, oké. Okay.
2: Ja, passend bij Kalverliefde.
1: Ja, ja. Want is die melk dan heel anders?
2: Nou ja, de echte kenner zal misschien proeven dat het wat minder bewerkt is. Het komt niet uit een hele grootschalige fabriek, maar van een wat meer ambachtelijke fabriek. Maar in principe is het gewoon melk.
1: Ja.
2: Maar het voelt natuurlijk wel veel beter.
1: Nou, dat wou ik ook nog vragen. Ja, het welzijn van koe en kalf is heel belangrijk. En als je dus die melk koopt, dan gaat die welzijn vooruit.
2: Absoluut, ja. Zeker. Ja. Ja. Dus eigenlijk doordat je voor kalverliefde kiest in de supermarkt, zorg je ervoor dat boeren het kalfje bij de koe kunnen houden.
1: Ja.
2: Ik geloof ook wel dat de meeste boeren toch wel het beste voor hebben en ook wel willen veranderen ten gunste van het dier. Maar er moet wel een financiële ruimte voor zijn.
1: Ja. Ja, dat wordt heel belangrijk dus eigenlijk. Maar hoe meer boeren dit gaan doen, hoe beter het is voor koe en kalf.
2: In mijn ogen wel, ja.
1: Ja, in uw ogen wel. En hopelijk in allerlei andere ogen ook. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die naar jullie de sociale media? Hebt u iets op een website?
2: Ja, klopt. Ja, dus we hebben gewoon een website www.kalver-liefde.nl.
1: Kalverliefde.nl. Dan komt het allemaal goed. En dan kan Janina verder met de kalverliefde voor koe en kalf. Janina van der Drift, dank voor het gesprek.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Sophie Barkers deed mee met 07 in The Waiting Line. En daarvoor Gilles Dreux met Alouette. Het jaar was 1988.

68. Zometeen de speld samen zijn voor mantelzorgers. Dat na Murray Head, and Never Even Thought.

0: Je kent hem zeker van het nummer One Night in Bangkok. Murray Head, je hoorde hem hier met Never Even Thought uit 1975. Ons volgende onderwerp. Een herkenningsspeld voor mantelzorgers die op weg zijn met iemand die dementie heeft. Een idee van Demi Timmermans. Tera Kok sprak met haar.
1: Welkom Demi.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je hier bent. Demi, wat doe jij voor werk?
2: Ik ben verzorger in de IG, ben ik afgestudeerd.
1: En voor wie zorg je dan?
2: Nou ja, in principe heb ik altijd in verpleeghuizen gewerkt. En nu zorg ik eigenlijk voornamelijk voor mijn oma met dementie, die bij ons thuis op het erf woont.
1: Op het erf?
2: Ja.
1: Je woont op een boerderij of zo?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wow.
2: We zijn vorig jaar januari zijn we verhuisd. En daar hebben we op het erf een mantelzorgwoning neergezet voor mijn opa en oma.
1: Wauw.
2: Ja.
1: En opa is er ook nog?
2: Ja, zeker. Ja, die is er ook nog.
1: Nou, wat geweldig. Dus je hebt daarnaast, werk je dan ook nog buitenshuis of doe je alleen dit?
2: Nee, ik werk daarnaast werk ik gewoon nog 20 uur per week. Ja, en daarbij doen we alle zorg voor opa en oma. Doen we dan wel verdelen met z'n allen. Maar echt het medische, medicijnen delen en dat soort dingen, ja, dat neem ik wel op me. Ja.
1: En hoe is dat nou om mantel te zorgen te zijn? Waar loop je tegenaan of wat is juist heel leuk? Hoe is het?
2: Ja, ik vind het wel iets heel moois om te doen. Ja, je bent alleen maar aan het zorgen. En,
1: wat doe je dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, sowieso 's ochtends doen we de medicijnen brengen. Broodjes smeren, aanreiken.
1: Aankleden ook helpen?
2: Ja, vaak wel. Ja, nu zeker met mijn oma, omdat ze het gewoon even niet meer weet. Doen we inderdaad vaak helpen met omkleden 's ochtends, maar ook 's avonds de pyjamaatje aandoen. Ja, in de middag boodschapjes met haar doen. Dus ja, je bent wel continu ben je met ze bezig.
1: Jij zegt omdat ze het even niet meer weet, maar ik denk dat die geheugenproblematiek alleen maar voortgang
2: zeker,
1: heeft. Hè? Het
2: zeker.
1: Wordt misschien steeds wat minder.
2: Ja, alleen maar oma heeft, ik noem het altijd wel goede dagen en slechte dagen. Op goede dagen lukt het haar wel, heeft het wel wat langer de tijd nodig. Maar op slechte dagen dan, het is even gek om te zeggen, maar dan probeert ze de shirt als een broek te gebruiken. Ja, en op dat soort dagen dan heeft ze zeker wel hulp nodig van ons. Ja.
1: Ja, en komen je opa en oma nog in de buitenwereld? Hebben ze nog contact met andere mensen? Met jou erbij misschien?
2: Zeker, ja. We gaan met mijn oma nog wel op pad. We proberen elke dag maar met haar wel leuke dingen te doen. Ja, en gewoon de dagelijkse dingen proberen we nog met haar te doen. Boodschappen doen, schoonmaken, wasjes draaien. Dus ze heeft daar wel hulp bij nodig, maar dat laten we zeker nog wel... Ja, laten we dat doen. En als dat niet meer lukt, dan net als het aankomend weekend, dan komt haar familie allemaal naar ons toe. Om gewoon die contact nog wel te behouden.
1: Waar loop je nou wel eens tegenaan? Want je hebt een speld ontworpen.
2: Klopt.
1: Wat was de aanleiding voor het ontwerpen van een speld? En die speld is de speld samen zijn.
2: Ja, klopt. Ja, vooral met boodschappen doen. Of dat we met haar buiten waren. Dat ze soms heel raar op dingen kan reageren. Ja, ze kan heel boos worden. Ze kan ineens bij de kassa en huilen uitbarsten. Ze kan, als ze moet betalen, niet meer weten wat haar portemonnee is. Dat ze moet pinnen. Dus dat soort dingen, ja, daar liep ik tegenaan. En dan zeker omdat mensen om ons heen, dus bijvoorbeeld mensen in de rij of een cachère die je dan aanstaan te kijken van ja, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Ja, en op dat soort momenten nemen wij het heel even over. Dus pakken we haar pinpas, doen we voor haar pinnen. Nou ja, voor een ander kan dat heel raar overkomen. Maar je gaat ook niet continu vertellen van mijn oma heeft dementie of mijn oma reageert zo op dingen. Dus vandaar de speld om op een subtiele manier te laten zien... ik ben samen met iemand die dementie heeft.
1: Wat is dat voor een speld en wie gaat hem dragen? Hoe ziet die eruit? Want je hebt hem bij je.
2: Zeker, ja. Ik heb een speld ontworpen met een half hart en een half brein.
1: Okay. Ik zie dat de speld de vorm van een hart heeft. De ene kant is rood, de andere lijkt een beetje op een walnoot. Maar dat zijn hersenverbindingen die... niet meer verbonden zijn. Hè?
2: Juist, klopt. En daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat dat natuurlijk met mensen met dementie ook zo is. Elke keer gaan er stukjes verdwijnen, zeg maar. Dat gaat weg.
1: En nou draag jij dan bijvoorbeeld die speld in plaats van dat je het hele verhaal moet vertellen. Maar we lopen dan wel tegen één probleem aan. Weten mensen wel wat de betekenis van die speld is? Want ik voel in mijn achterhoofd een sierenreclame aankomen of een posterreclame. Campagne, want we moeten het wel weten.
2: Ja, klopt. Nou ja, vandaar dat ik nu ook mede hier ben. Ik wil langs verpleeghuizen gaan. Ik heb het al op social media gedeeld. Ik wil gewoon dat mensen begrepen worden. zorgen voor iemand met dementie is al heel wat. En als je dan ook niet helemaal begrepen wordt door de samenleving, ja, dat wordt gewoon heel lastig. Dus vandaar de speld.
1: Ik begrijp dat het ongemakkelijk wordt, maar iedereen moet wel meteen zien, oh, die draagt zo'n speld, dat betekent dus. En dat betekent haast dat het landelijk wel bekend moet worden.
2: Ja, ja.
1: Heb je daar al een plannetje voor bedacht?
2: Nou ja, sowieso stap voor stap. Je kan niet gelijk bekend worden. Wil ik gewoon heel veel reclame ervoor maken. En ik wil gewoon dat die speld inderdaad bekend wordt. Dus ja, zoveel mogelijk delen. En samen moeten we het doen.
1: Nou, dat zeg je heel mooi. Laten we gelijk even vertellen. Hoe kan je die speld krijgen, kopen? Hoe doen we dat?
2: Ja, ik heb een hele mooie website heb ik opgezet. www.samenzijn.eu. En van daaruit kan je alle informatie vinden. En eventueel een speld bestellen.
1: Nou, heel mooi. Hij is nog geen €5. Ik zou zeggen, hij is nog mooi ook. Nou, dankjewel, Demi Timmermans, voor het gesprek. En ook voor je mooie inzet voor de verbetering van de communicatie voor onze medemens, voor samen zijn. Dankjewel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Jos Kerks, de man met de vele hits uit de jaren 70 en 80. Hij probeerde het in 1994 nog een keer met dit Shara. En daarvoor Ramses Shaffi en zijn Sammy. Zometeen de tentoonstelling Geheimtaal. Dat naar Olivia Newton-John. And I honestly love you. Baby,

0: honestly love you.
1: Olivia Newton-John and I honestly love you. Ons volgende onderwerp. In expositiecentrum Cadmium in Delft is tot en met 13 september aanstaande een expositie te zien waar weinig van te begrijpen is. Geheimtaal heet de tentoonstelling dan ook. Kunstenaar Rob van S. is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
2: Onbegrijpelijk, maar bloedmooie expositie.
3: Ja.
2: Maar daar ben jij degene van die daar laat zien wat die expositie is?
3: Samen met vier anderen.
2: Ja.
3: We doen het met z'n vijven. En we zitten allemaal op één golflengte. We maken allemaal kunst die nogal onbegrijpelijk is. Althans, het is helemaal niet onbegrijpelijk. Maar je moet daar wat meer van weten om er iets van te begrijpen. Maar wij vroegen ons af van, moet dat echt? Want op zichzelf maken wij elk van ons hele mooie beelden. Ja. Die willen we graag eens laten zien.
2: Ja, en als je dan die beelden ziet, denk je dan van, nou ja, wat zie ik nou eigenlijk? Of is daar toch wel iets herkenbaars in?
3: Ja, er zit wel iets.
2: Het gaat over natuur, hè?
3: Het gaat over natuur. Ja. Dus je ziet dat het iets uit de natuur is. Het is waarschijnlijk een wortel of een plant of een zaadje of een veer. Maar het is allemaal zo merkwaardig ingezoomd en uitgesneden dat je al gauw weer het spoor bijster raakt. En wij willen mensen er graag op wijzen dat dat niet aan hen ligt. Het ligt gewoon aan ons. En we willen ook graag dat ze op een andere manier naar die dingen kijken die wij daar laten zien.
2: Ja, maar is het dan ook een mooi beeld?
3: Ja, het is absoluut een mooi beeld. Je ziet, om één voorbeeld te geven, je ziet twee rode balletjes in een bedje van schimmeldraden.
2: Mm-hmm.
3: Als ik het zo zeg, denk je van, nou, daar kan ik weinig chocola van maken. Maar als je het ziet, dan is het heel mooi. Het rood reflecteert in de schimmeldraadjes. Die liggen daar heel mooi gerangschikt omheen. Je hebt geen idee wat het is. Het heeft iets te maken met natuur, dat is wel duidelijk. Maar wat het is, dat is blijft een beetje een geheime zaak. Maar wij zeggen van, kijk er nou naar, vraag je nou niet af wat het is en geniet van die vreemde complexiteit die je daar ziet met die mooie kleurtjes en die geraffineerde compositie. Want het is allemaal om ons heen, alleen wij zien het niet.
2: Nee, maar is het dan ook echt uitvergroot of ziet het er dan ook anders uit dan dat je het met het blote oog ziet?
3: Ja, ik denk dat ongeveer de helft van wat je ziet op de expositie foto's zijn die gemaakt zijn onder een microscoop. En voor een deel, ik denk even bijvoorbeeld aan mede-exposant Lies Bakker, zijn het takjes, stukjes gras, zaadjes die op een bijzondere manier gecombineerd zijn en dan daar wel enige vertedering op roepen, zonder dat je kan onder woorden kan brengen van waarom nou eigenlijk. Dus dat is wel steeds de trigger van, je vindt het mooi, maar begrijp niet precies waarom je het mooi vindt.
2: Nee.
3: Dat is genoeg. Ja. Je hoeft het niet.
2: Ja. Je gaat ook niet vragen, wat is dat nou eigenlijk?
3: Nee.
2: Dat is niet goed, hè?
3: Nou, ik denk dat dat snel over is. Als je er rondloopt,
2: ja,
3: en je ziet dat al die werken daar groot en klein. Er zitten enorme werken bij van 2 meter bij 1 meter 50 bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: En ook hele kleine stukjes van 10 bij 10 centimeter. Als je, die werken hebben allemaal diezelfde rode draad, zeg maar. Dat je denkt van, het is wel ontzettend mooi. Maar ja, wat is het? Op een gegeven moment stopt die reflex. Dan wil je niet meer weten wat het nou eigenlijk is. En dan ga je alleen maar kijken naar hoe bijzonder het nou is wat daar aan die muur hangt.
2: Ja, jij zegt ook, het gaat niet om wat je kent, maar om wat je ziet.
3: Exact, ja. Ja.
2: Dat is belangrijk dus.
3: Ja,
2: ja, ja. Als je dat wil zien, waar moet je zijn?
3: Dan moet je zijn bij Cadmium. Dat is op het Agatheplein in Delft. Aan de rand van de oude binnenstad. Daar is het woensdag tot en met zondag altijd geopend. Van 12 tot 5 uur. Je hebt niet met mij gesproken, maar de mede-exposanten wil ik in ieder geval even genoemd hebben.
2: Ja.
3: Dat is microfotograaf Wim van Egmond. Dat is kunstenaar en schilder Marieke Tiescheffer. Dat is Lies Bakker. En dat is Marianne Kastelein.
2: Ja, dan hebben ze allemaal genoemd. En ja. Dat zijn allemaal mensen die daar ook af en toe aanwezig zijn? Of is dat niet het geval?
3: Ja, we proberen dat wel zo te doen. Dat altijd één van ons er aanwezig is om eventueel bijstand te leveren. Glaasje water aan te reiken.
2: Precies. Maar niet naar de vraag van wat zie ik nou eigenlijk?
3: Nee, dat willen we graag uitleggen zoals ik het nou jou uitleg.
2: Ja, precies. Ja, dat kan toch wel natuurlijk. Prachtige tentoonstelling om een keer naartoe te gaan. Cadmium in Delft. Er is waarschijnlijk ook een website waar mensen wat kunnen zien van tevoren.
3: Ja, cadmium.nl en dan kom je vanzelf geheimtaal tegen.
2: Ja, dan kun je het allemaal zien. Maar gewoon naar binnen lopen, want dat kan zonder een kaartje te kopen, zeg ik er nog maar even bij. Dat kan allemaal. Dan denk ik dat ik je kan bedanken voor alles wat je hebt verteld hierover. En ik wens je veel succes bij deze tentoonstelling. Rob van Es. Graag gedaan.

Als je daar niet helemaal relaxed van wordt, dan word je het nooit meer, zou ik zo denken. Mark Knopfler was dat. Een Rüdiger uit 1996. En dat was de late avond van donderdag 6 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Maar het verdien houdt onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur weer. Harry Styles blijft nog even bij je. Fijne nacht. Thank you.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Bedankt. Ja, bedankt. Bedankt. Ja, bedankt.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeant de coup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.